0: Zinnen gehad?
1: Fuck jou!
0: Godvrouw, ik poes uit weg van jouw popblauw!
1: Fuck jou! Hot! Je vuile fucking hot! Wie is jij? Nuts! Je snacks!
2: Kom ons lossen, fuck it, drop it. Kom ons gaan zitten, we dopen.
0: Fucking bitch!